ogen. Heb je hoop? Hij kon net als plek. Nee. Wat heeft hij ervan? Fokkertje, weg. Heb je hoop? Die sterren zijn weer gewillig. Nee. Is er iets om? Nee.